0: 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça, j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn verschillende explosies gemeld. Volgens de lokale overheid wordt de stad aangevallen door het Russische leger met ballistische raketten. Eén gebouw zou al zeker geraakt zijn. Gevreesd wordt dat daar nog mensen onder het puin vastzitten. In een deel van de stad is ook de stroom uitgevallen. De Oekraïnse president Zelensky had de voorbije avond nog gewaarschuwd voor grootschalige Russische aanvallen in aanloop naar de NAVO-top in Turkije later deze week. Intussen is in Sebastopol, op de door Rusland bezette Krim, ook de stroom uitgevallen na een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden volgens Rusland verschillende energieinstallaties geraakt zijn. En dan nog even terug naar het WK voetbal, want daar is Brazilië uitgeschakeld in de achtste finales. Het verloor van Noorwegen met 1-2. Een verslag van Glenn Martens.
2: Een uitschakeling die zal aankomen bij Brazilië, dat de bal aan Noorwegen liet, maar wel voldoende kansen had om te scoren. In de eerste helft redde Nieland een zwakke penalty van Guimarães. In de tweede helft miste Endrik ook een oog met diezelfde Nieland. Noorwegen had dan wel het balbezit, maar kansen kreeg het nauwelijks. Tot Haaland in de slotfase zijn duivels ontbond en twee keer scoorde. Eerst met het hoofd, nadien met een harde knal vanaf de rand van de 16. Brazilië milderde nog dankzij een penalty van Neymar, maar kon de uitschakeling dus niet meer voorkomen.
1: En normaal gezien zou op het WK voetbal rond deze tijd de achtste finale tussen Mexico en Engeland moeten beginnen, maar die wedstrijd zal later beginnen vanwege stormweer, wellicht om 3:00. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend vrij zonnig weer en temperaturen dan tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: De tijdloze.
4: Niet kapot te krijgen.

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
1: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Solde bij Zalando.
2: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solde bij Zalando.
4: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Paolo Gunn te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De voorbije avond raakte bekend dat Paolo Gunn toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft dus onder druk er een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op die beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Paolo Gunn toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luidop af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
3: Ce que je savais pas moi, c'est que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça, j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
2: In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van anderhalve week geleden opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al bijna 3.350 lichamen geborgen. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 16.740 voorlopig. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk nog verder oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. De bosbrand in het oosten van de Franse Pyreneeën blijft uitbreiden. Het vuur heeft al een gebied van zo'n 2000 hectare in de as gelegd. Er vielen intussen liever ook al 4 gewonden, 3 brandweerlieden en 1 inwoner. De voorbije avond werden ook tienduizend mensen geëvacueerd. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2.000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. De Tour de France gaat vandaag door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk, wegens de droogte, de hitte en de wind.
2: En op het WK voetballen is de 8e finale tussen Mexico en Engeland begonnen. De wedstrijd werd met een uur uitgesteld vanwege stormweer. De voorbije avond kon Noorwegen zich nog plaatsen voor de kwartfinales. Het versloeg Brazilië met 1-2. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend vrij zonnig weer en temperaturen dan tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De voorbije avond raakte bekend dat Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft er, onder druk van Trump, een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op die beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Balogun toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luidop af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
3: Ce que je savais pas moi, c'est que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça, j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
2: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 doden en 8 gewonden gevallen bij een raketaanval van het Russische leger. Er werden 10 explosies gemeld. 1 gebouw zou al zeker geraakt zijn. In een deel van de stad viel ook de stroom uit. De Oekraïnse president Zelensky had gisteravond nog gewaarschuwd voor grootschalige Russische aanvallen in aanloop naar de NAVO-top in Turkije later deze week. Ook in Sebastopol, op de door Rusland bezette Krim, is vannacht de stroom uitgevallen na een Oekraïense droneaanval. Daarbij zouden volgens Rusland verschillende energieinstallaties geraakt zijn. De bosbrand in het oosten van de Franse Pyreneeën blijft uitbreiden. Het vuur heeft al een gebied van zo'n 4500 hectare in de as gelegd. Er vielen intussen ook al 4 gewonden, 3 brandweerlieden en 1 inwoner. En gisteravond werden ook 10.000 mensen geëvacueerd. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2.000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. De Tour de France gaat vandaag door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk, wegens de droogte, de hitte en de wind.
2: En op het WK voetbal is de 8e finale tussen Mexico en Engeland aan de gang. Op dit moment staat Engeland 2-1 voor. De wedstrijd werd met 1 uur uitgesteld vanwege stormweer. Gisteravond kon Noorwegen zich nog plaatsen voor de kwartfinales. Het versloeg Brazilië met 1-2. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 18 graden na de ochtend. Vrij zonnig weer en temperaturen dan tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00, goedemorgen VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Koninklijke Belgische Voetbalbond is verbijsterd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels straks. Hij was geschorst nadat hij een rode kaart had gekregen in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA Wereldvoetbalbond maakte die schorsing ongedaan. De Belgische Voetbalbond noemt dat in tegenspraak met het competitiereglement. Bondscoach Rudy Garcia dacht dat het om een 1 april grap ging. Voor doelman Thibaut Courtois verandert dat niets aan de ambitie van de Rode Duivels.
3: Dat is eigenlijk geen probleem uiteindelijk. Als spelersgroep zijn we daar klaar voor. En als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. Natuurlijk creëert het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar bon, dat is iets ook zeg voor de bond om daar op te reageren. En wij zijn gewoon op het veld bezig.
2: Op het WK voetbal is de 8e finale tussen Mexico en Engeland nog net niet voorbij. Het staat nu 2-3 voor Engeland. De wedstrijd was een uur later begonnen door stormweer. Noorwegen gaat naar de kwartfinales. De Nooren versloegen Brazilië gisteravond met 1-2. Bij Russische raket- en droneaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 doden gevallen. Dat gebeurde enkele uren nadat de Oekraïnse president Zelensky had gewaarschuwd dat er een grootscheepse aanval zat aan te komen. Over de hele stad zijn explosies te horen en de mensen hebben dekking gezocht in metrostations. Zelensky vraagt de westerse landen om luchtafweer van Oekraïne te geven. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Die hebben intussen al 4.500 hectare in de as gelegd. Er vielen ook al 4 gewonden, 3 brandweerlieden en een burger. 700 brandweerlui proberen de brand intussen te bestrijden, maar dat verloopt moeilijk. De etappe van de Ronde van Frankrijk vandaag loopt door het getroffen gebied. De rit gaat toch door, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het Rock Werchter Festival is afgelopen. Er kwamen elke dag zo'n 90.000 bezoekers. Dit jaar moesten er wel minder mensen verzorgd worden, zegt Mario Huiskes van het Rode Kruis.
4: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5.100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping De Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
2: En het weer dan nog. We krijgen een zonnige dag met wat hoge wolkenvelden. Temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%.

0: tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Er is nu al veel te doen rond de WK-wedstrijd VS-België. De Koninklijke Belgische Voetbalbond is enorm verbaasd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels vannacht op het WK voetbal. Hij was geschorst nadat hij een rode kaart had gekregen in de vorige wedstrijd, maar de FIFA Wereldvoetbalbond maakte die schorsing ongedaan. De Belgische Voetbalbond zegt dat dat tegen de competitieregels is. Bondscoach Rudy Garcia sprak van een 1 april grap, maar de Rode Duivels zijn wel klaar voor de wedstrijd, zegt doelman Thibaut Courtois.
2: Dat is eigenlijk geen probleem. Uiteindelijk als spelersgroep zijn we er klaar voor en als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. Natuurlijk creëert dat wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar bon, dat is iets ook zeg, voor de bond om daar op te reageren. En wij zijn gewoon op het veld bezig.
1: Volgens Amerikaanse media heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino de schorsing ongedaan gemaakt na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump. Nadat het nieuws bekend raakte, bedankte Trump FIFA op zijn sociale media. Op het WK voetbal heeft Engeland de 8e finale tegen Mexico gewonnen met 2-3. De wedstrijd was een uur later gestart door het stormweer in Mexico-stad. Het was een bewogen en spannende wedstrijd. Engeland moest met 10 verder na een rode kaart. Noorwegen gaat ook door naar de kwartfinales. Noorwegen schakelde Brazilië uit met 1-2. Haaland scoorde ondertussen 7 keer op dit WK voor Noorwegen, net als Messi en Mbappé. De Braziliaanse topschutter Neymar kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan als international. En de Britse band The Cure mocht gisteravond de 51ste editie van Rock Werchter in Vlaams-Brabant afsluiten. De band bestaat al bijna 50 jaar, maar trekt ook opvallend veel jonge fans aan.
3: Zalig om ze te zien, echt niet helemaal.
4: En iedereen kent die liedjes en ook op feestjes wordt dat veel gedraaid, dus dat is gewoon echt super tof om mee te zingen. En
3: ze zijn zo'n grote inspiratie voor zoveel bands.
5: Ja, het is ook één grote hitmachine natuurlijk, hè. Het is onwaarschijnlijk hoeveel hits ze spelen.
6: Soms als zo'n artiesten een bepaalde leeftijd zijn, merk je dat die minder goed kunnen zingen. Maar hier merkte je dat niet. Je zag dat de artiesten zich nog jong voelden.
1: Er kwamen elke dag zo'n 88.000 bezoekers naar Rock Werchter. De twee weekenddagen waren uitverkocht, donderdag en vrijdag niet. Het Rode Kruis moest 5.100 mensen verzorgen. Dat is minder dan andere jaren, omdat het niet te warm was. Vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat hoge wolken. Het wordt ook warm, tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen rond de 30 graden in het centrum. Aan zee blijft het wat koeler dan.
0: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatke, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, jong. Gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
9: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
10: Er is nu al veel te doen rond de WK-wedstrijd VS-België. De Amerikaanse spits Balogun die mag toch tegen de Rode Duivel spelen vannacht op het WK voetbal. Hij was geschorst na een rode kaart in de vorige wedstrijd, maar de Wereldvoetbalbond FIFA schrapte die schorsing. De Belgische voetbalbond reageert verbaasd en zegt dat dat tegen de competitieregels is. Maar de Rode Duivels zijn klaar voor de wedstrijd, zegt doelman Thibaut Courtois.
11: Dat is eigenlijk geen probleem. Uiteindelijk als spelersgroep zijn we er klaar voor. En als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. Natuurlijk kreeg het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar bon, dat is iets ook zeg voor de bond om daar op te reageren. En wij zijn gewoon op het veld bezig.
10: Volgens Amerikaanse media heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino de schorsing ongedaan gemaakt na een telefoontje van president Trump. Nadat het nieuws bekend raakte, bedankte Trump FIFA op zijn sociale media. Op dat WK-voetbal heeft Engeland de 8e finale tegen Mexico gewonnen met 2-3. Het was een spannende wedstrijd. Engeland moest met 10 verder na een rode kaart. En ook Noorwegen gaat door naar de kwartfinales. Noorwegen schakelde Brazilië uit met 1-2. Haaland scoorde ondertussen 7 keer op dit WK voor Noorwegen. De Braziliaanse topschutter Neymar kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan als international. In Brussel is er vanmorgen veel hinderen bij trams en bussen van vervoersmaatschappij MIVB door een actie van de Socialistische Vakbond aan enkele stelplaatsen. Een deel van het personeel is boos dat er tijdelijk geen nieuwe aanwervingen mogelijk zijn bij de MIVB. De metro rijdt normaal, maar er rijden momenteel maar 5 tramlijnen en 10 buslijnen. De Britse band The Cure heeft gisteren de 51ste editie van het festival Rock Werchter in Vlaams-Brabant afgesloten. Elke dag kwamen er zo'n 88 bezoekers naar het festival. Het terrein werd dit jaar uitgebreid en podium Club C werd verplaatst. Dat was een goede beslissing, zegt organisator Live Nation.
12: Het geeft veel rust en veel extra ruimte, want de capaciteit is niet veranderd. Het is veel aangenamer om rond te wandelen ook. En ik vind ook alle andere dingen die daar vroeger zo een beetje tussen elkaar een beetje geplakt stonden, krijgen hun eigen ruimte en eigenlijk komt alles beter tot zijn recht. En dat is wel heel fijn om te zien.
10: Twee buurtbewoners dienden een klacht in tegen die nieuwe locatie. De organisatie gaat met hen in overleg. En in het zuidoosten van Frankrijk zijn al 10.000 mensen geëvacueerd voor de bosbranden. Daardoor zijn ook al 4.500 hectare vernield. Er vielen ook al 4 gewonden, onder wie 3 brandweermensen. De brand onder controle krijgen is momenteel nog heel moeilijk. Vandaag rijdt de Ronde van Frankrijk door het gebied. De derde rit gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Veel zon vandaag, met af en toe wat hoge wolken en tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen rond de 30 graden in het centrum. Aan zee blijft het wat koeler.
9: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek. De tijdloze. Hey, man!

0: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 70.

0: De Tijdloos.
1: Hallo, ik ben Jens. Mijn favoriete zomerplaat is Enter Sandman van Metallica. Ik heb die live gezien op Werchter een paar jaar geleden. En nu is dat nummer onlosmakelijk verbonden met de zomer voor mij.
2: De Tijdloze Zomer.

0: kortingen? Wij hebben supersolen. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
1: Solden bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando. Knaldi.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: De Tijdloze.
6: Een zee van tijdloze muziek.

0: was, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
1: Amai, schoon.
0: Ja, ja.
1: En dat paste binnen jullie budget?
0: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
1: Mm, slim.
0: Prachtige keuken, hè?
1: Ja.
2: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
3: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
4: Er is nu al veel te doen rond de volgende wedstrijd van de Rode Duivels. De Amerikaanse spits Balogun mag dan toch mee tegen België spelen komende nacht op het WK voetbal in de achtste finales. Hij was met een rode kaart geschorst en mag dus eigenlijk niet meedoen volgens het reglement. Maar de FIFA Wereldvoetbalbond heeft die schorsing nu uitgesteld. En dat mogelijk na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump, dat zeggen Amerikaanse media. Dat is ongezien, zegt Peter van den Bemt van Sportza.
5: Over de hele wereld wordt natuurlijk verontwaardigd gereageerd. Het stinkt langs alle kanten en ja, ik zou zeggen, allerlei landen hebben al wel een keer in wedstrijden, misschien op het WK, het EK, de Afrika Cup, ik weet niet waar, een speler gehad die eigenlijk onterecht werd uitgesloten. En niet één heeft de behandeling gekregen die nu uitgerekend hier een Amerikaan in de Verenigde Staten te beurt is gevallen. Dus dat is alleen maar verontwaardiging.
4: Op dat WK-voetbal heeft Engeland de achtste finale tegen Mexico gewonnen met 2-3. En ook Noorwegen gaat door naar de kwartfinales. Noorwegen schakelde Brazilië uit met 1-2. De Braziliaanse topschutter Neymar kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan als international. Het systeem van Cambio Autodelen ligt op dit moment over het hele land volledig plat. Klanten kunnen de auto's niet openen via de app. In het beste geval kan de klantendienst van Cambio de auto van op afstand openen, maar dat lukt niet met alle auto's. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de storing. In Brussel rijden amper trams en bussen van de MIVB door een actie van de Socialistische Vakbond. Er zijn blokkades aan enkele stelplaatsen. Een deel van het personeel is boos dat er tijdelijk geen nieuwe aanwervingen mogelijk zijn. De MIVB geeft een overzicht van de hinder.
6: Het goede nieuws is dat de metro helemaal normaal rijdt. Het tram- en busverkeer is wel ernstig verstoord. We hebben momenteel maar een vijftal tramlijnen die rijden. En de buslijnen zijn het er een tiental die rijden vandaag. Dus toch een sterke verstoring van het tram- en busverkeer.
4: Je checkt best of je bus of tram rijdt via de app of op de website. Bij Russische raket- en drone-aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 12 doden gevallen. Er zijn verschillende appartementsgebouwen geraakt. Eén werd grotendeels verwoest. Het is al de tweede massale Russische aanval op Kiev op enkele dagen tijd. De Oekraïnse president Zelensky had enkele uren vooraf gewaarschuwd voor een nieuwe aanval. Voor de NAVO-top van morgen, die deels over Oekraïne gaat. En de 51ste editie van Rock Werchter in Vlaams-Brabant zit erop. Elke dag waren er zo'n 88.000 festivalgangers. Er moesten dit jaar minder mensen verzorgd worden, zegt Rode Kruis Vlaams-Brabant.
7: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5.100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping De Hype mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
4: Donderdag en vrijdag waren niet uitverkocht, het weekend wel. We krijgen veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken en tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen rond de 30 graden in het centrum. Aan zee blijft het wat frisser.
2: De tijdloze.
3: Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
8: Dit zijn de woorden van John Lennon. Het leven is wat er gebeurt terwijl je druk bezig bent met andere plannen. Het echte leven speelt zich af in het nu. Ja, goed. Oké. Okay. John Lennon dat vindt. Wat zich nu afspeelt, speelt zich nu af. Ja, dat is zo'n soort levenswijsheid. Dat ik denk van, ja jong, je hebt natuurlijk gelijk. Hè. Je moet leven op het ogenblik dat je leeft. Dat zegt hij in feite. Fijn. Goed zo, John.
3: Tijdloze tegelwijsheid.

0: Knorren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Hallo, kus, het is uw rechteroor hier.
3: En hier uw linkeroor.
2: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
3: Wat blief?
2: Zie je het wel?
3: Oh, amai, dat is ampetant.
2: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
3: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
2: Wat?
3: Aan halve prijs?
2: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
3: Wat blief?
2: Bij Hans?
3: Ja, ja, het kan anders.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: Wat is de echte naam van de gevierde Belgische artiest Stromae? A. Pieter van de Hogeband. B. Paul van Haver. Of C. Jean-Paul de Wilde.
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Juist, de antwoord is B. Geboortenaam van Stromae is Paul van Haver.
1: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
3: De tijdloze.

0: Ja, voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Meti Market.
5: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
8: België gaat in beroep tegen de beslissing van de FIFA. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen. Balogun zou toch kunnen spelen tegen de Rode Duivels komende nacht in de achtste finale op het WK voetbal. Olivier De Wilde, de Voetbalbond, legt zich daar dus niet bij neer.
9: Nee, en dat is ook logisch, want die terugroeping van die schorsing is op zijn zachtst gezegd erg bizar te noemen. Velen noemen het ook valsspelen of een schande. En het helpt ook niet om de zweem van corruptie of politieke inmenging weg te krijgen als Amerikaanse president Donald Trump de FIFA via sociale media bedankt voor het brengen van gerechtigheid. Maar die zogezegde gerechtigheid kan nu wel weer teruggedraaid worden via de beroepsprocedure. FIFA stelt nu een neutraal persoon aan om te bekijken of alles volgens de regels is verlopen. Het wordt alleszins een race tegen de tijd, aangezien de match al binnen 17 uur gespeeld wordt.
8: Nog op dat WK-voetbal heeft Engeland de achtste finale tegen Mexico gewonnen met 2-3. En ook Noorwegen gaat door naar de kwartfinales. Noorwegen schakelde Brazilië uit met 1-2. De Braziliaanse topschutter Neymar kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan als international. In Brussel rijden amper trams en bussen van de MIVB door een actie van de Socialistische Vakbond. Er zijn blokkades aan enkele stelplaatsen. De vakbond is boos dat er tijdelijk geen nieuw personeel wordt aangeworven bij de MIVB. De MIVB geeft een overzicht van de hinder.
10: Het goede nieuws is dat de metro helemaal normaal rijdt. Het tram- en busverkeer is wel ernstig verstoord. We hebben momenteel maar een vijftal tramlijnen die rijden. En de buslijnen zijn het er een tiental die rijden vandaag. Dus toch een sterke verstoring van het tram- en busverkeer.
8: Je checkt best of je bus of tram rijdt via de app of op de website. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 11 mensen gedood bij zware Russische bombardementen. In de regio rond Kiev viel ook nog eens een dode. Journalist Hans-Jaap Melissen vertelt hoe de nacht in Kiev verliep.
11: Ik lag wel gewoon in mijn bed, maar rond 1:30, 2:15 heb ik je er bijna uitgetrild door de grote zware klappen. Dat ging een paar uur lang zo door. Er zijn een aantal gebouwen geraakt, direct geraakt ook wel. En soms zijn het ook indirecte hits, zeg maar, want dan worden er dingen neergehaald. Maar ja, dat puin van zo'n raket gaat ergens naartoe.
8: Rusland vuurde 68 raketten af op Kiev, maar de Oekraïnse luchtafweer kon geen enkele ballistische raket neerhalen. Vermoedelijk door het tekort aan Patriot luchtafweerraketten. President Zelensky vraagt de wereld en vooral de Verenigde Staten om die zo snel mogelijk te leveren. Veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken en tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen rond de 30 graden in het centrum. Aan zee blijft het wat koeler.
12: De tijdloze.
7: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Solde bij Zalando.
7: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solde bij Zalando.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 80.

0: don't know me, you too.
1: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
2: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
1: Jawel, Enna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Goeie maandagochtend allemaal. We hebben een beetje de maandagblues, want Rockwerchter, de vier dagen van Rockwerchter, die zitten erop. Maar we gaan nog één keer terugblikken, nog één keer terugluisteren naar de geweldige afsluiter die ongelooflijk tijdloze bent die gisteren het festival mocht afsluiten. Dit is nog eens The Cure live in Between Days.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: Superplusdeals van Delhaize, gaan we...
1: Kom ook koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
5: Eggo Keukens.
6: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
7: België gaat in beroep tegen de beslissing van de FIFA. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen. Balogun zou zo toch kunnen spelen tegen de Rode Duivels komende nacht in de achtste finale op het WK voetbal. Maar Olivier de Wilde, de voetbalbond, legt zich daar dus niet bij neer.
8: Nee, en dat is ook logisch, want die terugroeping van die schorsing is op zijn zachtst gezegd erg bizar te noemen. Velen noemen het ook valsspelen of een schande. En het helpt ook niet om de zweem van corruptie of politieke inmenging weg te krijgen als Amerikaanse president Donald Trump de FIFA via sociale media bedankt voor het brengen van gerechtigheid. Maar die zogezegde gerechtigheid kan nu wel weer teruggedraaid worden via de beroepsprocedure. FIFA stelt nu een neutraal persoon aan om te bekijken of alles volgens de regels is verlopen. Het wordt alleszins een race tegen de tijd, aangezien de match al binnen 16 uur gespeeld wordt.
7: Vlaams minister van Energie Melissa de Prateren pleit er na de recente hittegolf voor om warmtepompen met koelsysteem te installeren in plaats van klassieke airconditioning. Die warmtepompen zijn wel veel duurder, maar het is op termijn beter en duurzamer, zegt de minister. En met premies vanuit de overheid kan het ook haalbaar zijn, zegt ze.
9: Voor veel mensen zal het pas volstaan als je de volledige investering op je neemt. Dat is natuurlijk niet realistisch vanuit de overheid. Maar wat we wel doen, dat is naast de premie ook zorgen dat er ook renteloze leningen mogelijk zijn voor heel wat mensen. Maar we hebben ook vrijdag op de regering een nieuw actieplan, ook goedgekeurd met 25 nieuwe maatregelen, nog bovenop die premies. Maar de boodschap is vooral voor mensen die een investering willen doen. Ja, kies alsjeblieft voor iets die die hittegolven ook echt kan oppakken.
7: En op het schiereiland Krim dat door Rusland bezet wordt, zijn er op dit moment grote stroomonderbrekingen na drone-aanvallen van het Oekraïnse leger. Er zijn drones afgevuurd op onder meer een olieterminal, een vliegveld en elektriciteitsinfrastructuur. Oekraïne probeert het schiereiland met de aanvallen te isoleren van Rusland en de andere gebieden die Rusland bezet in Oekraïne. Rusland heeft dan weer de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving gebombardeerd. Daarbij vielen zeker 12 doden. We krijgen veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken en tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen rond de 30 graden in het centrum. Aan zee blijft het wat frisser.
10: De tijdloze.
6: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
2: De tijdloze dansant. Vrijdag op Soirée Tropicale in Epegem.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh cool!
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 90.

0: Tijdloos.
1: Hallo, ik ben Lien en mijn favoriete zomerplaat is Lay All Your Love On Me van ABBA. Omdat ik altijd als ik dat lied hoor terug moet denken aan wanneer ik met mijn familie daar op een zomeravond stond te brullen. En het zijn altijd goede vibes.
2: De Tijdloze Zomer.

0: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Solden bij Zalando.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Ritchie, citroen met framboos.
8: Ritchie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Ritchie. De tijdloze.
11: Een zee van tijdloze muziek.

0: een schone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
11: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
13: Solde bij Zalando.
14: Wat doe ik aan voor die barbecue?
13: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
14: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
13: Ja, die look, dat komt helemaal goed.

0: tickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Code Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: De tijdloze. Het is 11:00. Goedemorgen.
4: 6 jongeren wilden een aanslag plegen tegen hun school. In Limburg heeft de politie vorige maand 6 leerlingen opgepakt nadat ze hun school en de directie hadden bedreigd in een groep op TikTok. Volgens de politie en het parket had de aanslag mogelijk al enkele dagen later kunnen plaatsvinden. Enkele directieleden van de school stapten naar de politie, zegt het parket van Limburg.
5: In een groep op TikTok zouden er bedreigingen worden geuit met onder andere brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Er werd ook gerefereerd naar school shootings en andere extremistische groeperingen in diezelfde groep. Op basis daarvan heeft Parket Limburg beslist om zo snel mogelijk die leden, die op dat moment nog anoniem waren, te identificeren.
4: De 6 leerlingen zijn nog minderjarig. Ze zijn intussen allemaal voorgeleid bij jeugdrechters in Hasselt en Tongeren. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen. Die had tijdens een vorige wedstrijd een rode kaart gekregen. Maar door het uitstel van de schorsing zou hij komende nacht toch kunnen spelen tegen de Rode Duivels in de 8e finale op het WK voetbal. Verschillende media zeggen dat die beslissing er kwam na een telefoontje van Trump naar FIFA-baas Infantino. FIFA stelt nu een neutraal persoon aan om te kijken of alles volgens de regels is verlopen. In het WK-dorp Imbrasgaat in de provincie Antwerpen kunnen voetbalfans vanavond eerst een dutje doen om uitgerust naar de wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten te kijken. Er zijn 20 bedden voorzien, zegt organisator Dieter van Dalen.
6: Omdat de wedstrijd toch om 2:00 is op een maandagnacht, denk ik dat veel mensen toch de kabouter gaan tegenkomen met een hamer rond 1:00 of om 12:00 al. Ja, dan willen wij eigenlijk zorgen dat die mensen niet ergens op de stoel even hun ogen dicht moeten doen, maar dat ze gewoon comfortabel op een bed met een matras.

0: kopjes gewoon even een power nap kunnen doen.
1: Het WK-dorp in Braschaat ligt vlakbij een militair domein. Er mag geen luide muziek gespeeld worden en meteen na de match moeten alle fans naar huis. En in de Iraanse hoofdstad Teheran is de rouwstoet begonnen voor Ayatollah Ali Khamenei. De Iraanse religieuze leider werd eind februari gedood bij de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Honderdduizenden mensen volgen de kist met zijn lichaam die op een vrachtwagen door de straten wordt gereden. Daarna wordt zijn lichaam naar verschillende steden gevlogen in Iran en ook in buurland Irak. Donderdag wordt hij begraven. Veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken en tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen wordt het rond de 30 graden in het centrum. Aan zee halen we rond de 24 graden. De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de condata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
6: Oh nee, onze buren zijn er ook.
7: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
5: Een chique wat?
8: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
5: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
6: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
8: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
6: Massa, zonneschone lounge set.
7: Mo, hij komt ook van de Weba.
6: In Gent of Deinze?
8: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
1: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
9: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
12: De tijdloze.
13: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze.
1: Live in Kicking.
2: Zalig om ze te zien. Echt niet normaal.
3: En iedereen kent die liedjes en ook op feestjes wordt dat veel gedraaid. Dus dat is gewoon echt super tof om mee te zingen.
2: En ze zijn zo'n grote inspiratie voor zoveel bands.
4: En het is ook één grote hitmachine natuurlijk. Hè. Het is onwaarschijnlijk hoeveel hits ze spelen.
5: Soms als zo'n artiesten een bepaalde leeftijd zijn, merk je dat die minder goed kunnen zingen. Maar hier merkte je dat niet. Je zag dat de artiesten zich nog jong voelden.
6: Time for one more.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De tijdloze live.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
1: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
3: De tijdloze.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
5: Zes jongeren wilden een aanslag plegen in Limburg. De politie van Hasselt heeft zes leerlingen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen tegen hun school. In een TikTok-groep bespraken ze hoe ze de brand konden stichten of een aanval met chemische stoffen konden uitvoeren. De school stapte naar de politie en die kon de jongeren snel opsporen en arresteren, zegt het parket in Limburg.
6: De bedreigingen waren zeker ernstig genoeg om onmiddellijk actie te ondernemen. Vandaar ook dat zowel politie als parket met spoed deze aangifte hebben behandeld en er zo snel al identificatie is gebeurd. Dus de bedreigingen waren zeker wel ernstig genoeg te noemen. We willen benadrukken dat zulke soort online bedreigingen zeer ernstig worden genomen.
5: Er blijven verontwaardigde reacties binnenkomen op de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen. Daardoor kan hij toch meespelen vannacht op het WK in de achtste finale tegen de Rode Duivels. En Olivier de Wilde, de Belgische voetbalbond, gaat daartegen in beroep.
7: Ja, en dat is wel vrij terecht, want de verontwaardiging binnen de voetbalwereld is groot. Op de Amerikanen na vindt iedereen dit toch schandalig en noemt het vals spelen. Zelfs de Europese bond UEFA is niet te spreken. De hand van Donald Trump is ook duidelijk zichtbaar in dit alles, want de Amerikaanse president bedankte de FIFA via sociale media voor het brengen van gerechtigheid. Maar het is teleurstellend dat dit de corruptiegeruchten nog meer aanwakkert, maar verrast zijn we er ook niet door. Nu, de Belgische Voetbalbond legt er zich dus niet bij neer en gaat bij de FIFA in beroep. De Wereldvoetbalbond stelde een neutraal persoon aan om de hele procedure te evalueren, maar de tijd dringt. Per slot van rekening trappen de Rode Duivels met of zonder Balogun op het veld af over 14 uur.
5: En niet alle gemeenten hebben toelating gegeven om die nachtelijke match van Rode Duivels tegen de VS buiten op een groot scherm te volgen, uit vrees voor nachtlawaai. In Genk moet je een hoofdtelefoon dragen om de match buiten op groot scherm te volgen en dat om geluidsoverlast tegen te gaan, dat zegt burgemeester Wim Dries.
8: Het waren de mensen van WK Kantien zelf die eigenlijk voorstelden, mogen we dat op die manier doen, omdat ze inderdaad geen muziekvergunning hadden gekregen tussen 2 uur 's nachts en 6 uur 's morgens. Goed, op die manier hebben ze zelf gezocht naar een goed alternatief. En we vonden dat wel vrij innovatief. Vandaar ook dat we gezegd hebben, je mag op die manier wel 's nachts buiten naar de match kijken. En alle anderen zullen binnen in zalen naar de match kijken.
5: En blijft droog en zonnig deze namiddag bij maximaal tot 30 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna wordt het opnieuw zonnig en tot 28 graden.
9: De tijdloze.
10: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: de tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor.
1: Vrijdag op Soiretro.

0: een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinzen?
1: Maar nee, in Tongeren.
0: Nu solde bij Weba.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
4: Ego Keukens.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
5: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 70.

0: Hey, ik ben Lisa. Ik wil graag een keifrisse appelspritz. En dan alsjeblieft heel graag Sunrise van Goose. Want ja, dat is perfect voor zo'n zomerse avond. Merci.
1: De tijdloze zomer.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
8: De tijdloze.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend. Richie.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: De tijdloze.
8: Het is 1 uur. Goedemiddag.
9: Veel kritiek op de FIFA. Er is grote verontwaardiging in de voetbalwereld over de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun. Daardoor kan hij vannacht toch meespelen tegen België in de achtste finale op het WK. De Belgische Voetbalbond is in beroep gegaan. En Olivier de Wilde, is er al nieuws?
10: Nee, nog steeds niet. De tijd dringt ook, want straks om 2 uur vannacht trappen de Rode Duivels en Team USA de wedstrijd op gang. En hoe langer het duurt, hoe minder het geloof er is in een positieve afloop voor de Belgen. Maar die Belgen krijgen wel steun van haast overal in de voetbalwereld. Zelfs de Europese bond UEFA tikt de FIFA op de vingers en zegt dat er een rode lijn is overschreden. De FIFA en de Amerikaanse voetbalbond doen niet eens hun best om de vermeende corruptie te ontkennen. Donald Trump bedankte de Wereldvoetbalbond zelfs voor de gerechtigheid. Voorlopig loopt de beroepsprocedure dus nog steeds. De Belgische voetbalbond heeft ook een vrij sterk onderbouwd dossier. Maar of dat genoeg gaat zijn, is erg twijfelachtig.
9: En veel voetballiefhebbers vinden die beslissing van de FIFA onbegrijpelijk. Wij gingen reacties sprokkelen in Gent.
11: Het is gewoon schandalig. Als er een reglement is, is er een reglement. En dat moet gevolgd worden en niet in één keer plots veranderen.
12: Corrupt allemaal, denk ik. Ik ben allemaal gans mijn leven voetbalsupporter. Dat is mijn droom, dat voetbal terug gaan winnen.
13: Rood is rood, dat een lichte fout is of niet. Maar politiek in Amerika, als het met sport wordt verweven, dan is het een heel erge zaak voor het sport. Rood of niet rood, meespelen of niet meespelen, binnen gaan we toch doen.
9: De politie van Hasselt heeft 6 leerlingen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op hun school. Ze hadden in een groep op TikTok gedreigd met aanvallen, vertelt het Limburgse parket.
14: In een groep op TikTok zouden er bedreigingen worden geuit met onder andere brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Er werd ook gerefereerd naar schoolshootings en andere extremistische groeperingen in diezelfde groep. Op basis daarvan heeft parket Limburg beslist om zo snel mogelijk die leden, die op dat moment nog anoniem waren, te identificeren.
9: En het Arbeidsauditoraat van Antwerpen is een onderzoek gestart naar chef-kok Seppe Nobels en zijn bedrijven voor mogelijke sociaal-rechtelijke inbreuken. Verschillende ex-medewerkers hebben hem afgelopen weekend beschuldigd van wanpraktijken. De arbeidsinspectie zal nu samen met de politie het onderzoek voeren. Nobels zelf ontkent alle beschuldigingen. En blijft droog en zonnig deze namiddag bij maxima tot 30 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna wordt het opnieuw zonnig en tot 28 graden.
7: De tijdloze.
8: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijdvarkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Solde bij Zalando.
3: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solde bij Zalando.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 80.

0: Kicking.
1: Dat was echt de mooiste afsluiter ooit. Maar echt, mega.
2: Ongelooflijk. Geen woorden voor.
3: We hebben er al zo lang naar uitgekeken en zoveel albums geluisterd. En dan uiteindelijk die nummers live te horen, dat is echt gewoon ja, een droomje.
4: Niet normaal.
5: Zeer strak gespeeld.
6: Ja, de Robert Smith is top guy.
7: Ik vond het wel echt keizot. En Friday I'm in Love, dat was echt mijn favoriet liedje.
8: De tijdloze.
9: This is called Friday I'm in Love.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: De tijdloze live.

0: zonneschone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Maar, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de condata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Knaldi.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt... Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
9: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
10: De tijdloze.

0: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
3: Veel cafés blijven vannacht open. Want om 2:00 spelen de Rode Duivels een 8e finale van het WK tegen de VS. En heel wat horecazaken zenden die match uit. Al is dat nachtelijke uur niet ideaal, zegt Horeca Vlaanderen.
4: Dit aanvangsuur heeft een impact op onze horecazaken. Veel mensen volgen thuis de match. Maar toch was er ook interesse van heel wat mensen. Dus sommige caféuitbaters doen specifiek open voor hun vaste klanten. Verschuiven uiteraard schermen naar binnen, dat is evident. Dus ja, het heeft een impact, maar we gaan vol voor de overwinning. Maar uiteraard, als de match op dit uur aanvangt of om 22:00 s'avonds, dat is een wezenlijk verschil en dat zullen onze horecazaken voelen.
3: Intussen is het wachten op nieuws over de Amerikaanse speler Balo Gun. Van de Wereldvoetbalbond FIFA mag hij nu toch meespelen vannacht. Zijn schorsing werd ingetrokken, maar de Belgische voetbalbond ging daartegen in beroep. Een neutrale rechter moet nu de knoop doorhakken. Veel voetballiefhebbers vinden het besluit van de FIFA onbegrijpelijk.
5: Het is gewoon schandalig. Als er een reglement is, is er een reglement. En dat moet gevolgd worden en niet in één keer plots veranderen.
6: Corrupt allemaal, denk ik. Ik ben al langs mijn leven voetbalsupporter. Dat is mijn droom, dat voetbal terug gaan winnen.
7: Rood is rood, dat een lichte fout is of niet. Maar politiek in Amerika, als het met sport wordt verweven, dan is het een heel erge zaak voor het sport. Rood of niet rood, meespelen of niet meespelen, binnen gaan we toch doen.
3: En Rusland noemt de massale bombardementen op Kiev van afgelopen nacht een antwoord op Oekraïense aanvallen op Russisch grondgebied. In Kiev en de regio rond werden zeker 15 mensen gedood. Maar in Trio legt een soort opbod aan de gang tussen Rusland en Oekraïne.
8: Ja, een gevaarlijke escalatie. Zowel Rusland als Oekraïne zeggen de laatste weken na elke aanval dat ze zullen vergelden. Oekraïne vuurt nu elke nacht gemiddeld 600 drones af op doelwitten in Rusland, doorgaans op olieinfrastructuur, om economische problemen te veroorzaken. Dit weekend waren er bijvoorbeeld nog aanvallen op olieterminals in de buurt van Sint-Petersburg. En daarvoor lijkt Rusland nu dus weer te vergelden. Maar het grote voordeel voor Rusland is dat het heel veel raketten heeft en vooral ook ballistische raketten. Die heeft Oekraïne niet en die richten enorm veel schade aan. Oekraïne heeft op dit moment blijkbaar ook amper of geen Patriot luchtafweerraketten om zich daartegen te verdedigen.
3: En het weer droog en zonnig deze namiddag bij maximaal tot 30 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna wordt het opnieuw zonnig tot 28 graden.
9: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: daglozen.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdlozen.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
1: De tijdloze dansen. Vrijdag op Soirée Tropicale.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Kom ook koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 90.

0: De Tijdloos.
1: Hallo, ik ben Stef en mijn favoriete tijdloze zomerplaat is Live Forever van Oasis. Dat is gewoon een heerlijk nummer om als je op vakantie gaat met maten, om dat keihard mee te brullen in de auto. Ik heb dat ook al een paar keer gedaan en dat maakt je vakantie altijd een tikkeltje beter.
2: De Tijdloze Zomer.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: De Tijdloze.
3: Een zee van tijdloze muziek.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
4: Elise Mertens speelt op Wimbledon. Ze speelt op dit ogenblik de 8e finale van het Grand Slam tennis toernooi tegen de Tsjechische Buzkova. Ja, Gilles Meulemans, hoe is onze landgenote aan de match begonnen?
5: Wel, Elise Mertens is geweldig begonnen aan haar 4e ronde op Wimbledon. Ze heeft de eerste set gewonnen met 6-4 van de Tsjechische Buzkova. Mertens kwam 2-0 achter, maar begon dan goed te spelen. En bij 4-4 ging ze opnieuw door de opslag van de Tsjechische om het daarna af te maken. Mertens stond al 3 keer in de 4e ronde op Wimbledon, maar nog nooit in de kwartfinale. Daar heeft ze nu nog 1 set voor nodig.
4: Dankjewel, Gilles. De federale regering moet op zoek naar bijna 8 miljard om de begroting op orde te krijgen, blijkt uit nieuwe cijfers van het monitoringscomité. Het cijfer dient nu als basis van de begrotingsonderhandelingen voor de komende maanden. Veel cafés maken zich klaar voor een lange voetbalnacht, want om 2 uur speelt België de 8e finale op het WK tegen de VS. Al is dat late uur niet ideaal, zegt Horeca Vlaanderen.
6: Dit aanvangsuur heeft een impact op onze horecazaken. Veel mensen volgen thuis de match, maar toch was er ook interesse van heel wat mensen. Dus sommige café-uitbaters doen specifiek open voor hun vaste klanten, verschuiven uiteraard schermen naar binnen, dat is evident. Dus ja, het heeft een impact, maar we gaan vol voor de overwinning. Maar uiteraard, als de match op dit uur aanvangt of om 10 uur 's avonds. Dat is een wezenlijk verschil en dat zullen onze horecazaken voelen.
4: En de Britse chemiereus Ineos daagt de Vlaamse overheid voor de rechter. Het bedrijf wil een schadevergoeding omdat de bouw van zijn ethaankraker in de Antwerpse haven maanden vertraging opliep door geschorste vergunning. Vlaams minister-president Diependalen reageert misnoegd, want het bedrijf kreeg al veel steun.
7: We betreuren dat. Er is heel intensief gewerkt, zowel deze legislatuur als de vorige legislatuur, om binnen het bestaande juridische kader oplossingen te zoeken en om dat investeringsproject mogelijk te maken. Maar na al die inspanningen die er geleverd zijn, is er dan ook weinig begrip of geen begrip voor het feit dat Ineos nu naar de rechtbank trekt.
4: Droog en zonnig deze namiddag bij maxima tot 30 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna wordt het opnieuw zonnig en tot 28 graden.
8: De tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

man like the bastard. Er is pact voor buzzer en roert. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker in Jeannette. Meisjes staan in de leren. Zeg dat die wilt. Die wilt liefde, passie en hette. Mijn mooi, mijn mooi. Ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen zonder hitte. Mijn mooi.

0: Maar sa, zonneschone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow! Knaldi!
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
6: Yellow.
9: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
0: Amai, dat is internetjes.
9: Info op telenet.be.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 60.

0: Wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
1: De tijdloze live.

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissen.
5: Richie, elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijtvarkens en kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
9: De tijdloze.

0: Rose.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat paste binnen jullie budget?
4: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Mm, slim.
4: Prachtige keuken, hè?
5: Ja.
1: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solden tot 30% korting. Even

0: zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben Supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
3: 500?
2: Schatje, dat is €25.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee jong, gracias Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De tijdloze. Het is 4:00. Goedemiddag.
8: Elise Mertens gaat naar de kwartfinales op Wimbledon. Mertens klopte de Tsjechische Buzková in 2 sets in de 3e ronde van het Grand Slam tennis toernooi. Een verslag van Gilles Meulemans.
9: Een geweldige overwinning voor Elise Mertens op Wimbledon. Op haar 30e staat ze daar voor het eerst in de kwartfinale. Tegen de Tsjechische Buzková begon ze aarzelend, maar na een 2-0 achterstand herpakte Mertens zich en won ze de eerste set met 6-4. In een wedstrijd met veel breaks was het Mertens die net iets rustiger bleef op de eigen opslag. Ook in de tweede set werd het 6-4. Mertens haalt vaak de tweede week van een Grand Slam al 17 keer, maar dan verliest ze vaak. Dit zal dus enorm veel deugd doen.
8: De Belgische Voetbalbond betwist nu ook officieel dat de Amerikaan Balogun mag meespelen vannacht tegen de Rode Duivels. Dat staat in een nieuw persbericht. Volgens de bond heeft de FIFA nog geen uitleg gegeven. Het is dus afwachten. Intussen proberen deze voetbalfans hun bioritme aan te passen om de match vannacht te kunnen volgen.
10: Ik ga gaan slapen zoals anders, maar wij gaan waarschijnlijk onze wekker zetten en als de match begint toch even meepikken, maar van in de slaapkamer.
11: Ik ga in de vooravond een klein tuchtje doen. Ik denk om 9:00 en de wekker zetten om 2:30.
12: Dat is niet om mee besteed. Ik kijk niet naar de voetbal. Mijn mond kijkt er wel naar.
13: Ik ga om 2:00 opstaan. Opstaan, koffietje, voetbal kijken, dan een beetje slaap en daarachter gaan werken.
8: De Britse chemiereus Ineos daagt de Vlaamse overheid voor de rechter. Het bedrijf wil een schadevergoeding omdat de bouw van zijn ethaankraker in de Antwerpse haven maanden vertraging opliep door een geschorste vergunning. Vlaams minister-president Diependaal reageert misnoegd, want het bedrijf kreeg al veel steun.
14: We betreuren dat. Er is heel intensief gewerkt, zowel deze legislatuur als de vorige legislatuur, om binnen het bestaande juridische kader oplossingen te zoeken en om dat investeringsproject mogelijk te maken. Maar na al die inspanningen die er geleverd zijn, is er dan ook weinig begrip of geen begrip voor het feit dat Ineos nu naar de rechtbank trekt.
8: En in Frankrijk is nu al bijna 14.500 hectare natuur in vlammen opgegaan door verschillende bosbranden. Dat is al bijna 3 keer meer dan vorig jaar in dezelfde periode. In het zuiden van het land woeden nog grote branden, vooral die in de oostelijke Pyreneeën, is nog lang niet onder controle. En door die brand is de rit van vandaag in de Ronde van Frankrijk aangepast. Droog en zonnig, maximaal tot 30 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna wordt het opnieuw zonnig en tot 28 graden.
15: De tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze. Well, I bet that you look good on the dance floor. Vrijdag op Soirée Tropicale

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 90.

0: Roos.
1: Ik ben Marieke en mijn favoriete zomerplaat is van Inexus, mijn Mystify. Het moment dat dat nummer begint en ik hoor zijn stem, dan wil ik gewoon naar buiten in de zon en kan niet meer binnen blijven.
2: De tijdloze zomer.

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: De tijdloze live.
2: Duur. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Kom ook koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
9: De tijdloze.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: De tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
4: Trump is wel degelijk tussengekomen bij de FIFA. President Trump geeft toe dat hij gebeld heeft met FIFA-baas Gianni Infantino. Hij heeft gevraagd om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun te herbekijken na zijn rode kaart. En daardoor kan hij toch meespelen vannacht tegen de Rode Duivels.
5: But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. Just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision.
4: Ja, Trump vond de fout van Balogun niet ernstig, maar heeft Infantino niet gezegd wat hij moest doen. Dat zegt Trump toch. Intussen wacht de Belgische voetbalbond nog altijd op meer uitleg van de FIFA. Tom Boudeweel in Seattle. Wat is daar de voorbije uren nog gebeurd?
6: Wel, de voetbalbond heeft schriftelijk uitleg gevraagd aan FIFA nadat onze bond via de media heeft vernomen dat de automatische schorsing ongedaan was gemaakt. Maar die verduidelijking is er nog altijd niet. FIFA interpreteert de vraag wel als een soort beroep, maar onze bond weet nu al dat dat beroep zeker onafhankelijk zal worden verklaard. Bovendien is in de gebruikelijke presentatie voor elke wedstrijd plots de slide over de automatische schorsing verdwenen. Ook op die vraag hoe dat komt, blijft het stil. Dus de Belgische Voetbalbond heeft over de hele zaak nog geen informatie gekregen. En dus betwist onze bond het inzetten van speler Balogun voor de wedstrijd straks.
4: De federale regering moet tegen 2029 7,9 miljard euro extra vinden om de begroting op orde te krijgen. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houden. Tess de Keerschieter, dat is opnieuw meer dan de vorige keer. Hoe komt dat?
7: Dat is inderdaad 3 miljard meer dan in maart. Het is vooral een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Die heeft ons leven duurder gemaakt en onze economie vertraagd, waardoor de regering meer heeft uitgegeven, maar er minder inkomsten zijn. En daarnaast moet de regering ook steeds meer rente betalen op de schuld. Die 7,9 miljard moet nu als basis dienen voor de begrotingsgesprekken binnen de federale regering. Achter de schermen wordt daar al voorzichtig over onderhandeld, maar we horen toch dat de echte discussie pas voor na de zomer zal zijn.
4: Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Buzková in 2 sets, 2 keer 6-4. Het is de eerste keer dat Mertens de kwartfinale haalt in Wimbledon. En in de Ronde van Frankrijk zitten de renners in de laatste kilometers van rit 3 met aankomst op een helling van 1,8 kilometer. Een selecte groep met daarin de favorieten voor de eindzege lijkt te gaan strijden om de ritoverwinning. Blijft zacht vanavond en vannacht met minima tussen 13 en 20 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 29 graden.
8: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: andere schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Maar, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
5: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Solde bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solde bij Zalando.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 80.

0: beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké. Okay.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energie rebellie.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: De tijdloze live.

0: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: De Tijdloze.
2: Een zee van tijdloze muziek.

0: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
4: Trump is wel degelijk tussengekomen bij de FIFA. President Trump geeft toe dat hij gebeld heeft met FIFA-baas Gianni Infantino. Hij heeft gevraagd om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun te herbekijken na zijn rode kaart op het WK. En daardoor kan hij toch meespelen vannacht tegen de Rode Duivels.
5: People in Belgium, if they win the game, they can be very proud. If they would win the game with a player missing, it would have been a different feeling. All I did was ask for a review. I didn't say you have to do this. This man is a smart, tough man, Gianni Infantino.
4: En intussen wachten de Belgische voetbalbond nog altijd op meer uitleg van de FIFA. De federale regering moet tegen 2029 een kleine 8 miljard euro extra vinden om de begroting op orde te krijgen. Dat blijkt uit een rapport van het monitoringcomité dat de begroting in de gaten houdt. Tesse Keerschieter, dat is opnieuw meer dan de vorige keer. Hoe komt dat?
6: Dat is inderdaad 3 miljard meer dan in maart. Het is vooral een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Die heeft ons leven duurder gemaakt en onze economie vertraagd. Waardoor de regering meer heeft uitgegeven, maar er minder inkomsten zijn. En daarnaast moet de regering ook steeds meer rente betalen op de schuld. Die 7,9 miljard moet nu als basis dienen voor de begrotingsgesprekken binnen de federale regering. Achter de schermen wordt daar al voorzichtig over onderhandeld. Maar we horen toch dat de echte discussie pas voor na de zomer zal zijn.
4: In de Ronde van Frankrijk heeft Tadej Pogacar de derde rit gewonnen met aankomst op een korte helling. Pogacar haalde het voor Jonas Vingegaard, die zijn leiderstrui moet afstaan aan Pogacar. Een verslag van Christophe van de Goor.
7: Tadej Pogacar is blijkbaar zeer ongeduldig en pakt op dag 3 al de gele trui. Het begin van deze rit richting de Spaanse Pyreneeën was furieus. Het duurde 1,5 uur vooraleer de vlucht van de dag een vrijgeleide kreeg. Mats Pedersen pakte onderweg de groene puntentrui, maar op weg naar het skioord Les Angles controleerde de ploeg van Pogacar en raapte alle vluchters 1 voor 1 op. In een sprintberg op dan met alle tenoren sprintte de wereldkampioen iedereen zuiver uit het wiel na perfect werk van Del Toro, de winnaar van gisteren. Jonas Vingegaard en Evenepoel finishten op een handvol seconden. De 22e ritoverwinning al voor de nieuwe gele truidrager Pogacar, die nu dus al de Tour in een greep heeft.
4: Arnaud Demy moest de hele rit achtervolgen en gaf uiteindelijk op. Onze landgenoot kreeg vlak voor de Tour last van maagproblemen. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het Grand Slam tennis toernooi van Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Buzková in 2 sets, 2 keer 6-4. Het is de eerste keer dat Mertens de kwartfinale haalt daar in Wimbledon. Blijft zacht vanavond en vannacht met minima tussen 13 en 20 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 29 graden.
3: Dit is de tijdloze.
8: Are you ready to party? Een hele zomer lang om 6 uur heeft DJ 44 hier zijn vaste stek. En dat betekent dat hij een pak goede platen bij heeft. Van onder andere Red Zebra, Het Goede Doel, Kings of Convenience, Madness ook, Propaganda uit de jaren 80, The Propellerheads met Shirley Bassey en History Repeating komt langs. Maar eerst die heerlijke reggae classic van Desmond Dekker en The Israelites. Geniet ervan.

0: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
1: Ricci, citroen met framboos.

0: Chi, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Are you ready to party?
4: De tijdloze dansen.

0: meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatke, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee jong, gracias Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: De Tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
10: De Amerikaanse spits Balogun mag spelen op het WK. Dat heeft de Wereldvoetbalbond FIFA zo net bevestigd. Het beroep van de Belgische voetbalbond is dus verworpen. Nochtans was de speler geschorst na een rode kaart in de vorige wedstrijd. En president Trump geeft intussen toe dat hij gebeld heeft over de kwestie met FIFA-baas Infantino.
11: But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. Just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision.
10: Ja, Infantino zelf houdt ook vol dat een commissie de beslissing heeft genomen. Vannacht dus om 2 uur speelt ons land die 8e finale. En op veel plaatsen kan je die match volgen op grote schermen. Een overzicht daarvan door Peter de Kroebelen.
12: Zo bijvoorbeeld in Genk, waar je op het stadsplein kan kijken met een hoofdtelefoon op, zoals bij een silent disco. In het WK-dorp in Braschaat kunnen fans zelfs voor de match een powernap doen. Er staan daar bedden klaar. In Machelen kan je kijken aan de kerk. In Leuven in concertzaal het Depot. Het kan ook in de Wellington Hippodroom in Oostende. In het WK door Devil Arena in Kortrijk, aan de Keizershallen in Aalst en op heel wat andere kleinere plekken en in cafés. Of voor wie wil, er staat een heel overzicht op veertiennieuws.be.
10: In Brussel is brand uitgebroken op de werf van Canal, het museum dat gebouwd wordt langs het kanaal Brussel-Charleroi. Er is een grote zwarte rookpluim te zien. De brandweer is ter plaatse, het verkeer is er afgesloten. En in de Ronde van Frankrijk heeft Tadej Pogačar de 3e rit gewonnen met aankomst op een korte helling. De Sloveen haalde het voor de Deen Jonas Vingegaard en neemt de gele leiderstrui ook over. Hij is uiteraard erg blij.
13: For me it's I don't know which time already, but every time I can get it again on my shoulder it feels really special and yeah. I don't know for how long this will last, but yeah, we try to enjoy every moment.
10: Lennart van Eetveld werd 6e, Remco Evenepoel 8e. Arnaud Delis is ziek en moest opgeven. En het blijft zacht vanavond en vannacht met minima tussen 13 en 20 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat meer wolken, wat meer zon liever en tot 29 graden.
9: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Knaldi!
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 80.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: De tijdloze.
3: De tijdloze.
4: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De regering heeft een definitief akkoord bereikt over de aankoop van het Noorse NASAMS luchtafweersysteem. Dat bevestigt minister van Defensie Franke. Ons land gaat 10 batterijen aankopen die raketten kunnen afvuren met een bereik tot 50 kilometer. Zij kunnen strategische doelwitten verdedigen, zoals de haven van Antwerpen. België betaalt daar 1,2 miljard voor. Contract zal morgen getekend worden in Ankara in Turkije in de marge van de NAVO-top. Aan de vooravond van die top heeft NAVO-baas Mark Rutte gezegd dat Oekraïne de oorlog tegen Rusland moet krijgen wat het nodig heeft. Oekraïne heeft dringend luchtafweerraketten nodig die ballistische raketten kunnen onderscheppen. Tijdens de laatste golf van Russische aanvallen afgelopen nacht zijn zeker 20 doden gevallen. Rutte heeft veel lof voor het Oekraïnse leger dat erin geslaagd is om de Russische toevoer van brandstof te verstoren. Maar de NAVO-lidstaten moeten blijven helpen, zegt hij.
5: Ukraine is changing the dynamics on the battlefield. Thanks to the bravery, the dedication and ingenuity of their armed forces. But they need our continued support, especially when it comes to air defense. And let me be clear, all allies need to pull their weight.
4: In Brussel is er rond 6 uur vanavond brand uitgebroken op de werf van Kanaal, het museum dat gebouwd wordt langs het kanaal Brussel-Charleroi. De brandweer heeft het vuur onder controle en er zijn geen gewonden gevallen. Het gebouw wordt gerenoveerd en omgevormd van autogarage tot museum. Wellicht ligt de oorzaak van de brand bij werkzaamheden onder het dak, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
6: In de technische ruimte, maar in welk deel van de technische ruimte, dat moet ook nog vastgesteld worden. Het zal wel verband houden met de werken, veronderstel ik, een accident. Oorzaken, maar welke juist is nog nader te bepalen.
4: Het is nu officieel, op het WK voetbal mag de Amerikaanse spits Flo Balogun vannacht spelen tegen de Rode Duivels. De beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond verworpen en onontvankelijk verklaard. Volgens de FIFA is de Belgische bond geen partij in de procedure. Balogun had in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart gekregen en zou 1 wedstrijd geschorst zijn, maar de FIFA liet gisteravond plots weten dat hij een voorwaardelijke straf krijgt. Daar is nu wereldwijd veel kritiek op. De Belgische bond laat nu weten dat de Rode Duivels de wedstrijd onder voorbehoud zullen spelen. En in de Ronde van Frankrijk heeft Tadej Pogacar de 3e rit gewonnen. Op een aankomst op een korte helling haalde de Sloveen het voor de Deen Jonas Vingego. Hij neemt ook zijn gele leiderstrui over. Remco Evenepoel had het lastig in de laatste kilometer en eindigde 8e. Hij heeft nog niet het beste gevoel, zegt hij, maar hij gelooft dat het beter zal worden.
7: Nee, ik voelde dat het beste eraf was, dat ik gewoon moest volgen en daarna proberen zo hard mogelijk naar de meter rijden. Geen slecht gevoel of zo, gewoon nog even die extra punch dat er nog niet is, denk ik, door lang uit competitie te zijn. Dus gewoon meenemen als een goed geslagen dag die overleefd is. En het zal mij ook alleen maar beter maken om zo'n lastige dagen te hebben.
4: De eerste Belg was Lendert van Eetveld op een 6e plaats. Arnaud Delis is ziek en moest opgeven. Vanavond rustig weer met wat wolken. Vannacht blijft het zacht tot 20 graden. Morgen eerst wolken, namiddag veel zon vanaf het westen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Roos.
1: Hallo, ik ben Camille en mijn favoriete zomerplaat is Lola's Team van de Shapeshifters. Ik vind dat super dansbaar en de zomer is voor mij Gentse feesten, dansen, uitgaan.
2: De tijdloze zomer.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. De federale regering moet tegen 2029 bijna 8 miljard euro extra vinden om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Dat blijkt uit cijfers van het monitoringcomité, dat is een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. En dat is 3 miljard meer dan in maart, vooral een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten met meer uitgaven en minder inkomsten. En dat bedrag wordt de komende maanden de basis voor de begrotingsgesprekken binnen de regering. Maar ook daarna nog zullen er besparingen nodig zijn om het tekort onder controle te houden. Dat zei minister van Begroting van PTGM in ter zake.
3: Als je weet voor welke inspanning we ook in de volgende legislatuur nog staan met de 10 miljard euro, ja, dan is de boodschap van het IMF, maar eigenlijk ook, denk ik, van de regering, dat we niet mogen zeggen, we doen het minimale van het minimale, goed wetende dat nadien de situatie nog erger wordt. Ik vind niet dat het après nous le déluge is. Ik vind dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We hebben beloofd dat we ons zouden wegrijden van die budgettaire afgrond. Dan is het nu aan ons om daar de beslissingen en de verantwoordelijkheid voor te nemen.
2: En de regering heeft ook een definitief akkoord bereikt over de aankoop van het Noorse NASAMS luchtafweersysteem. Dat zegt minister van Defensie Franke. Ons land gaat 10 batterijen aankopen die raketten kunnen afvuren met een bereik tot 50 kilometer. En die kunnen dan strategische doelwitten verdedigen, zoals de haven van Antwerpen. België betaalt daar 1,2 miljard voor. Het contract wordt morgen getekend in Ankara in Turkije, in de marge van de NAVO-top. De brand in Kanaal, het Brusselse museum in opbouw, is geblust, dat meldt Brus. Rond 6 uur vanavond was daar brand uitgebroken in een technische ruimte onder het dak. De precieze oorzaak is nog niet duidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. Een oppervlakte van zowat 400 vierkante meter is beschadigd. Het prestigieuze museum moet dit najaar opengaan. Het is officieel, op het WK voetbal mag de Amerikaanse spits Flo Balogun vannacht spelen tegen de Rode Duivels. De beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond verworpen en onontvankelijk verklaard. Volgens de FIFA is de Belgische bond geen partij in de procedure. Balogun had in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart gekregen en zou 1 wedstrijd geschorst moeten zijn, maar de FIFA liet gisteravond plots weten dat hij een voorwaardelijke straf krijgt en daar is wereldwijd veel kritiek op. Het is ongezien, zegt Peter van den Bemt in Seattle.
4: De Belgen kunnen alleen voetballen straks op het veld en daar een klinkende overwinning behalen. Dat zou de mooiste revanche mogelijk zijn, maar in C is er niets meer te beginnen tegen deze beslissing. Nu, er was al geen enkele hoop dat die op een of andere manier zou worden teruggedraaid. Er is een soort beroepscomité ter 11 uur samengesteld aan het hoofd. Toevallig een Qatarees. Ja. Zoals we weten is Infantino zeer close met Qatar. Dus het is eigenlijk gewoon een farce.
2: En op het WK is zo net de wedstrijd tussen Portugal en Spanje begonnen. Zij spelen voor een plek in de kwartfinales. Bij Portugal met bondscoach Roberto Martinez staat superster Cristiano Ronaldo in de basis. Bij Spanje is het uitkijken naar de tiener Lamine Yamal. Vanavond rustig weer met wat wolken. Vannacht blijft het zacht tot 20 graden. Morgen eerst wolken, namiddag veel zon vanaf het westen en temperaturen tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 10:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De regering moet tegen 2029 bijna 8 miljard euro extra vinden om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Dat blijkt uit cijfers van het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. Dat is 3 miljard meer dan in maart, vooral een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten met meer uitgaven en minder inkomsten. Dat bedrag wordt de komende maanden de basis voor de begrotingsgesprekken binnen de regering. Maar ook daarna zullen er nog besparingen nodig zijn om het tekort onder controle te houden. Dat zei minister van Begroting van Petegem Interzaken.
3: Als je weet voor welke inspanning we ook in de volgende legislatuur nog staan met de 10 miljard euro, ja, dan is de boodschap van het IMF, maar eigenlijk ook denk ik van de regering, dat we niet mogen zeggen we doen het minimale van het minimale, hoe wetende dat nadien de situatie nog erger wordt. Ik vind niet dat het après nous le déluge is. Ik vind dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We hebben beloofd dat we ons zouden wegrijden van die budgettaire afgrond. Dan is het nu aan ons om daar de beslissingen en de verantwoordelijkheid voor te nemen.
2: De brand in Canal, het Brusselse museum in opbouw, is geblust. Rond 6:00 vanavond was er brand uitgebroken in een technische ruimte onder het dak. In de wijde omtrek was er een grote rookpluim te zien. De oorzaak is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
4: We hebben de brand bestreden door middel van 3 autoladders, waaronder onze 64 meter autoladder. Op het ogenblik van de brand waren er geen arbeiders meer aanwezig, dus gelukkig geen gekwetsten. Er is ongeveer een oppervlakte van een 400 vierkante meter beschadigd. Wat dat er juist gebrand heeft, moet nog nader bepaald worden. En ook of dat er schade is aan de structuur van het gebouw.
2: Het prestigieuze museum moet dit najaar opengaan. De beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond over de geannuleerde kaart voor een Amerikaanse speler verworpen en onontvankelijk verklaard. Volgens de FIFA is de Belgische voetbalbond geen partij in deze procedure. De Amerikaanse spits Flo Balogun had in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart gekregen en zou 1 wedstrijd geschorst moeten zijn. Maar de FIFA liet gisteravond plots weten dat hij een voorwaardelijke straf krijgt en vannacht dus mag spelen tegen België. Het is ongezien, zegt Peter van den Bent in Seattle.
5: De Belgen kunnen alleen voetballen straks op het veld en daar een klinkende overwinning behalen. Dat zou de mooiste revanche mogelijk zijn. Maar in C is er niets meer te beginnen tegen deze beslissing. Nu, er was al geen enkele hoop dat die op een of andere manier zou worden teruggedraaid. Er is een soort beroepscomité ter 11:00 samengesteld aan het hoofd. Toevallig een Qatarese. Ja. Zoals we weten is Infantino zeer close met Qatar. Dus het is eigenlijk gewoon een farce.
2: De Belgen zullen de wedstrijd onder voorbehoud spelen. De Amerikaanse president Trump heeft intussen toegegeven dat hij is tussengekomen in de zaak en zegt dat hij gebeld heeft met FIFA-baas Infantino. Die bevestigt het gesprek, maar zegt dat een onafhankelijke commissie de beslissing heeft genomen. Als er toch sprake is van politieke inmenging, dan is dat een smet op de FIFA. Dat zegt vicepremier Maxime Prévost.
6: Eerlijk gezegd was ik mezelf in het verleden een voetbalscheidsrechter. Dus vind ik het naleven van de regels essentieel. Deze beslissing is onbegrijpelijk. En als het waar is dat deze beslissing het gevolg is van het telefoontje, het zal een schande zijn voor de geloofwaardigheid van FIFA.
2: En op dit moment is de wedstrijd tussen Portugal en Spanje aan de gang. Zij strijden om een plek in de kwartfinale. Geert Heremans, jij volgt het. Hoe staat het daar bij de rust?
7: Wel voorlopig nog 0-0, maar het is zeker een interessante partij om te volgen met twee ploegen die voluit hun kans gaan. Oyarzabal, die miste al vroeg een geweldige kans voor Spanje. En ook Yamal was er eens een keer dichtbij. Maar ook Portugal was gevaarlijk. 2 keer met Cristiano Ronaldo en 1 keer met Nuno Mendes. Die was er heel dichtbij toen hij een kral tegen de lat uit elkaar zag spatten, maar het bleef 0-0 na een voorlopig evenwichtige eerste helft.
2: Dank je, Geert. De Nederlandse schrijfster Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs. Dat is een belangrijke erkenning voor het oeuvre van een auteur en levert 12.000 euro op. Connie Palme is 70 en bekend van onder meer de romans De Wetten, De Vriendschap en Geheel de Uwe. In een reactie zegt ze blij te zijn met de prijs. Het was altijd schrijven of sterven. Vannacht zacht tot 20 graden, morgen eerst wolken. Na de middag veel zon vanaf het westen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt de jeugdbewegingen om tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s'morgens activiteiten te organiseren in de bossen van de gemeente. Aanleiding is een aanval van één of meer wolven afgelopen vrijdag, waarbij zowat 20 schapen werden doodgebeten. Met heel wat scoutskampen deze zomer in de gemeente wil de burgemeester geen risico's nemen. Het nachtelijk verbod geldt in principe de hele zomer. Volgens wolvenkenners is het risico wel bijzonder klein, want in België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf. 5 jaar na de zware overstromingen in ons land hebben de verzekeraars de meeste schadedossiers zo goed als afgerond en uitbetaald. In totaal is er 2,3 miljard euro uitgekeerd. Dat zegt Barbara van Spijbroek van sectororganisatie Assuralia.
3: Het gaat om 74.000 dossiers die destijds geopend werden. Er blijft nog een 0,5% van die dossiers open. Dat zijn dan vaak heel complexe dossiers waar dat de herstellingswerken nog bezig zijn of waar dat er nog geen akkoord is op het volledige bedrag.
2: De overstromingen van juli 2021 werden veroorzaakt door aanhoudende extreme neerslag. Vooral de vallei van de rivier de Vesder werd toen zwaar getroffen. De Amerikaanse president Trump heeft toegegeven dat hij is tussengekomen in de zaak over de geannuleerde schorsing voor een speler van de Verenigde Staten. Hij zegt dat hij daarover met FIFA-baas Infantino heeft getelefoneerd. Infantino bevestigt dat gesprek, maar zegt dat een onafhankelijke commissie de beslissing heeft genomen. De spits Flo Balogun mag straks gewoon spelen tegen de Rode Duivels, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Als er sprake is geweest van politieke inmenging, dan is dat een smet op de FIFA. Dat zegt vicepremier Maxime Prévot.
4: Eerlijk gezegd was ik mezelf in het verleden een voetbalscheidsrechter. Dus vind ik het naleven van de regels essentieel. Deze beslissing is onbegrijpelijk. En als het waar is dat deze beslissing het gevolg is van het telefoontje, het zal een schande zijn voor de geloofwaardigheid van FIFA.
2: En op het WK is vanuit de wedstrijd tussen Spanje en Portugal geëindigd. Geert Heermans, je hebt het gevolgd. Wie gaat er naar de kwartfinales?
5: Wel, het is Spanje Brecht dat naar de kwartfinales gaat met een hele late goal in de toegevoegde tijd van Mikel Merino. Spanje was toch wel de betere ploeg over de hele wedstrijd gezien, hoewel het toch ook weinig kansen kon creëren. Portugal in de tweede helft helemaal niks gecreëerd en het hield ook vast aan spits Cristiano Ronaldo die niks klaarmaakte, maar toch wel mocht blijven staan van Roberto Martinez. Het zou dus wel de allerlaatste wedstrijd kunnen geweest zijn van Ronaldo voor Portugal, maar dus het belangrijkste is Spanje gaat naar de volgende ronde met een doelpunt dus van Mikel Merino in de toegevoegde tijd. En het zou dus kunnen als België het haalt van de USA dat vrijdag in de kwartfinales Spanje de tegenstander wordt van de Rode Duivels. Laat ons dat hopen.
2: Dank je, Geert. Het weer vannacht blijft het zacht tot 20 graden. Morgen eerst wolken, namiddag veel zon vanaf het westen en temperaturen tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal beginnen de Rode Duivels straks aan hun 8e finale wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Tom Boudeweel, jij volgt die wedstrijd. De opstelling is intussen bekendgemaakt. Heeft de bondscoach wissels doorgevoerd na de wedstrijd tegen Senegal? Die verbinding lukt niet. We gaan straks dat opnieuw proberen. Je kan de wedstrijd in ieder geval live volgen via VRT1 en op Radio 1. Er is opnieuw hinder voor het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Die vulkaan begon het voorbije weekend al as en lava uit te stoten. Nu spuwt ze ook lava. Op de luchthaven van Catania in het oosten van het eiland zijn de meeste vertrekkende en aankomende vluchten tot de komende ochtend al zeker geannuleerd. De Etna is ruim 3300 meter hoog en is een van de meest actieve vulkanen van Europa. De Franse president Macron is op bezoek in Syrië. Hij is de eerste westerse leider die daar naartoe reist sinds de verdrijving van dictator Assad 2 jaar geleden. Macron wil in Syrië onder meer de veiligheid in de regio bespreken. Vorig jaar was de huidige Syrische leider al-Sharaa nog in Parijs. Macron riep na dat bezoek de Europese leiders en de VS op om de sancties tegen Syrië op te heffen. Dat is intussen ook grotendeels gebeurd. En dan nog even terug naar het WK voetbal, want daar heeft Spanje zich de voorbije avond geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg Portugal met 1-0. Een verslag van Geert Heremans.
3: Spanje-Portugal is zeker geen spektakelstuk geworden. Pas in de toegevoegde tijd maakte de ingevallen Mikel Merino de enige goal van de match. In de eerste helft hadden beide teams nog wel hun kansen, maar na de rust bleef het erg gesloten tot Merino dus het verdikt velde. Spanje gaat dus naar de kwartfinales tegen de USA of tegen België. Portugal is uitgeschakeld. Het zou wel eens de laatste interland van Cristiano Ronaldo kunnen geweest zijn.
2: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 20 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels begonnen aan hun 8e finale wedstrijd tegen de Verenigde Staten. We luisteren voor het begin van de wedstrijd even mee naar commentator Tom Boudeweel.
3: Er wordt afgeteld nog 5 seconden en dan begint de wedstrijd met een opvallende opstelling bij de Rode Duivels met Raske en Onana als verdedigende middenvelder met geen Kevin De Bruyne, Doku, Lukaku, Hans van Aken of Moreira in deze 8e finale voor een wedstrijd tegen Spanje. Dat nipt heeft gewonnen tegen Portugal. Benieuwd wat de Belgen hier kunnen na toch heel wat heisa rond de Balogun, die wel degelijk start bij de Amerikanen.
2: Dankjewel, Tom. Ondanks het nachtelijke uur staan op heel wat plekken opnieuw grote schermen opgesteld.